0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. 6 verdachten in de zaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum hebben in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel gekregen. Zij zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij een criminele organisatie en poging tot moord, onder meer op een andere man in Utrecht in oktober 2019. De straffen zijn hoger dan eerder door de rechtbank opgelegd. Nepal heeft een dag van nationale rouw gehouden na de overstromingen op 26 augustus, waarbij zeker 1300 mensen omkwamen in Nepal en Tibet. Er zijn ongeveer 5000 vermisten, onder wie veel buitenlanders en 2 Nederlandse toeristen. In Kathmandu werd op verschillende plekken stilgestaan bij de ramp en vonden protesten plaats over het reddingswerk. Het Openbaar Ministerie doet geen verder strafrechtelijk onderzoek naar politiegeweld bij een aanhouding begin dit jaar bij station Utrecht Centraal. Volgens het Openbaar Ministerie was het toegepaste geweld, waaronder het gebruik van wapenstokken en pepperspray, proportioneel. Een 23-jarige vrouw uit De Koog en een 39-jarige man uit Rotterdam werden uiteindelijk opgepakt. In Sachsen-Anhalt is de bevolking na de deelstaatverkiezingen sterk verdeeld tussen kiezers van protestpartijen AfD en BSW en stemmers op midden- en linkse partijen. In het stadje Burg haalde de AfD bijna de helft van de stemmen, vooral onder praktisch opgeleide, laagbetaalde mannen van 35 tot 59 jaar. De regio kent relatief veel armoede, weinig migranten en sterke politieke onvrede. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolkt, de minima liggen rond 16 graden. Op dinsdag beginnen we overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten kan de zon nog eventjes schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. 6 verdachten in de zaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum hebben in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel gekregen. Zij zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij een criminele organisatie en poging tot moord, onder meer op een andere man in Utrecht in oktober 2019. De straffen zijn hoger dan eerder door de rechtbank opgelegd. Nepal heeft een dag van nationale rouw gehouden na de overstromingen op 26 augustus, waarbij zeker 1300 mensen omkwamen in Nepal en Tibet. Er zijn ongeveer 5000 vermisten, onder wie veel buitenlanders en 2 Nederlandse toeristen. In Kathmandu werd op verschillende plekken stilgestaan bij de ramp en vonden protesten plaats over het reddingswerk. Het Openbaar Ministerie doet geen verder strafrechtelijk onderzoek naar politiegeweld bij een aanhouding begin dit jaar bij station Utrecht Centraal. Volgens het Openbaar Ministerie was het toegepaste geweld, waaronder het gebruik van wapenstokken en pepperspray, proportioneel. Een 23-jarige vrouw uit De Koog en een 39-jarige man uit Rotterdam werden uiteindelijk opgepakt. In Sachsen-Anhalt is de bevolking na de deelstaatverkiezingen sterk verdeeld tussen kiezers van protestpartijen AfD en BSW en stemmers op midden- en linkse partijen. In het stadje Boerk haalde de AfD bijna de helft van de stemmen, vooral onder praktisch opgeleide, laagbetaalde mannen van 35 tot 59 jaar. De regio kent relatief veel armoede, weinig migranten en sterke politieke onvrede. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolkt, de minima liggen rond 16 graden. Op dinsdag beginnen we overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten kan de zon nog eventjes schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. 6 verdachten in de zaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum hebben in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel gekregen. Zij zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij een criminele organisatie en poging tot moord, onder meer op een andere man in Utrecht in oktober 2019. De straffen zijn hoger dan eerder door de rechtbank opgelegd. Nepal heeft een dag van nationale rouw gehouden na de overstromingen op 26 augustus, waarbij zeker 1300 mensen omkwamen in Nepal en Tibet. Er zijn ongeveer 5000 vermisten, onder wie veel buitenlanders en 2 Nederlandse toeristen. In Kathmandu werd op verschillende plekken stilgestaan bij de ramp en vonden protesten plaats over het reddingswerk. Het Openbaar Ministerie doet geen verder strafrechtelijk onderzoek naar politiegeweld bij een aanhouding begin dit jaar bij station Utrecht Centraal. Volgens het Openbaar Ministerie was het toegepaste geweld, waaronder het gebruik van wapenstokken en pepperspray, proportioneel. Een 23-jarige vrouw uit De Koog en een 39-jarige man uit Rotterdam werden uiteindelijk opgepakt. In Sachsen-Anhalt is de bevolking na de deelstaatverkiezingen sterk verdeeld tussen kiezers van protestpartijen AfD en BSW en stemmers op midden- en linkse partijen. In het stadje Burg haalde de AfD bijna de helft van de stemmen, vooral onder praktisch opgeleide, laagbetaalde mannen van 35 tot 59 jaar. De regio kent relatief veel armoede, weinig migranten en sterke politieke onvrede. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Steeds meer bewolkt, de minima liggen rond 16 graden. Op dinsdag beginnen we overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten kan de zon nog eventjes schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: de wandelaar.
1: De station nummer 1.
2: Denk ik bij mijn eigen.
0: Wat moet ik hier weer mee? Ze kunnen het heen en weer krijgen. Het is nooit goed, het is altijd nee. Maar ik heb het al bekeken. Vandaag, dat wordt mijn dag.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt pittig.
3: Hits Power FM.

0: Radio, ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen.
0: In Miami zijn 5 mensen om het leven gekomen doordat een vrachtvliegtuig van Amazon van de landingsbaan schoot en 2 voertuigen ramde. 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 personen liepen lichte verwondingen op. De piloten overleefden het ongeluk en worden ondervraagd, terwijl autoriteiten de oorzaak van het incident onderzoeken. De rechtbank in Den Haag heeft een 43-jarige man veroordeeld tot 15 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk in april 2023. De man bracht haar om het leven met 30 messteken. Ook is hij veroordeeld voor het bezit van 6.255 kinderpornografische afbeeldingen en video's. Indonesië heeft de internationale luchthaven van Jakarta en nog 4 andere vliegvelden heropend na de recente uitbarsting van vulkaan Anak Krakatau. Door de sluiting van 8 luchthavens werden meer dan 340.000 reizigers getroffen en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd. Het is niet bekend wanneer de resterende 2 luchthavens weer open kunnen. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden aan president Zelensky en het parlement. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen door malafide callcenters. Een hooggeplaatste medewerker werd opgepakt op verdenking van het witwassen van miljoenen euro's uit oplichtingspraktijken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt, in het zuidoosten breekt af en toe de zon nog even door. In de loop van de dag volgt vanuit het westen een gebied met regen. Voor de regen uit wordt het in het zuidoosten nog warm met 20 tot 24 graden. In de regen is het slechts 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tijdperk.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open na de uitbarsting van vulkaan Anak Krakatau. Bijna 300.000 reizigers werden getroffen door de eerdere sluitingen en bijna 3.000 vluchten waren vertraagd, verplaatst of geannuleerd. Het is niet bekend wanneer de resterende twee luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden, te midden van een corruptiezaak rond zijn medewerkers. Medewerkers van Kravchenko worden verdacht van het aannemen van steekpenningen van malafide callcenters om oplichting door de vingers te zien. Kravchenko zelf is niet officieel verdacht, maar een hooggeplaatste medewerker is aangehouden op verdenking van witwassen van miljoenen euro's. 5 mensen zijn in Miami om het leven gekomen nadat een vrachtvliegtuig van Amazon van de landingsbaan schoot en 2 voertuigen raakte. 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 anderen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De zwarte dozen van het toestel zijn veiliggesteld en het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. De rechtbank in Den Haag heeft een 43-jarige man uit Katwijk veroordeeld tot 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor moord op zijn ex-vriendin in april 2023. De man bracht haar met 30 messteken om het leven. Hij is ook schuldig bevonden aan het bezit van 6.255 kinderpornografische afbeeldingen en video's. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt, in het zuidoosten breekt af en toe de zon nog even door. In de loop van de dag volgt vanuit het westen een gebied met regen. Voor de regen uit wordt het in het zuidoosten nog warm met 20 tot 24 graden. In de regen is het slechts 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Overal, 24 uur per dag.
0: Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio, ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. In het oosten van Nijmegen heeft de politie gisteravond met veel eenheden gereageerd op een melding van mogelijke schoten bij de Hengstdalseweg. De melding kwam kort na 9 uur binnen. De politie heeft tot nu toe geen aanwijzingen gevonden dat er is geschoten. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk volledig afgesloten vanwege weggespoeld zand en grind rond de brugpijlers. Hierdoor zijn er files ontstaan, waaronder 2 kilometer op de N704 en 17 kilometer op de A1. Weggebruikers moeten omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1 met een extra reistijd van ongeveer een half uur. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden aan president Zelensky en het parlement. De procureur-generaal kwam onder druk te staan door een corruptiezaak waarbij medewerkers zich zouden hebben laten omkopen door malafide callcenters. Kravchenko ontkent betrokkenheid en is niet officieel verdachte, maar een naaste medewerker is wel opgepakt. 5 luchthavens in Indonesië zijn na de uitbarsting van vulkaan Anak Krakatau weer geopend, waaronder de internationale luchthaven van Jakarta. Meer dan 340.000 reizigers werden getroffen door de sluiting van 8 luchthavens en bijna 3.000 vluchten waren vertraagd, verplaatst of geannuleerd. Het is onbekend wanneer de overige 2 luchthavens weer opengaan en er zijn nog uitbarstingen waargenomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt, in het zuidoosten breekt af en toe de zon nog even door. In de loop van de dag volgt vanuit het westen een gebied met regen. Voor de regen uit wordt het in het zuidoosten nog warm met 20 tot 24 graden. In de regen is het slechts 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: For tonight, God is a DJ.
1: We'll be right back.
2: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
3: Goedemorgen. 5 luchthavens in Indonesië, waaronder de internationale luchthaven van Jakarta, zijn weer open na de uitbarsting van vulkaan Anak Krakatau. Eerder werden 8 luchthavens gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers werden getroffen en bijna 3.000 vluchten werden vertraagd, verplaatst of geannuleerd. Het is niet bekend wanneer de overige 2 luchthavens weer open kunnen. In het oosten van Nijmegen heeft de politie gisteravond met veel eenheden onderzoek gedaan naar een melding over mogelijk gehoorde schoten bij de Hengstdalseweg. De melding kwam na 9 uur 's avonds binnen, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. De extra waakzaamheid en inzet hangen samen met een schietincident in Overasselt vorige week. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten vanwege weggehaald zand en grind bij de brugpijlers. Dit zorgt voor files van 3 kilometer op de N704 en 21 kilometer op de omrijroute via de A1. De extra reistijd via Apeldoorn bedraagt minstens een half uur en wanneer de brug weer open kan, is niet bekend. Het nieuwe Champions League seizoen begint deze week met 36 teams, waaronder PSV en Feyenoord als Nederlandse deelnemers. Statistiekenbureau Opta ziet Arsenal als grootste kanshebber, gevolgd door Bayern München, Manchester City, FC Barcelona en Paris Saint-Germain. Shakhtar Donetsk speelt door de oorlog in Oekraïne zijn thuiswedstrijden voorlopig op Stamford Bridge in Londen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt, in het zuidoosten breekt af en toe de zon nog even door. In de loop van de dag volgt vanuit het westen een gebied met regen. Voor de regen uit wordt het in het zuidoosten nog warm met 20 tot 24 graden. In de regen is het slechts 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Nieuwsradio. Radio. Ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen.
2: De A28 is afgesloten bij Nijkerk vanwege weggespoeld zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug. Hierdoor staan er lange files, onder meer 4 kilometer op de N704 en 23 kilometer op de omrijroute via de A1. Rijkswaterstaat voert een tijdelijke noodmaatregel uit. De brug blijft voorlopig dicht. De politie heeft met veel eenheden gereageerd op een melding van mogelijk gehoorde schoten in de omgeving van de Hengstalseweg in het oosten van Nijmegen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. De inzet hield volgens de politie verband met een schietincident in Overasselt vorige week, waarbij een man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De gemeente Amsterdam heeft een prullenbak midden op een zebrapad geplaatst bij een gerenoveerde rotonde in het noorden van de stad. Volgens de gemeente gebeurde dit bewust, omdat er tijdelijk geen paaltjes op voorraad waren. De prullenbak wordt op korte termijn vervangen door een paaltje. Bij aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië zijn vanochtend 73 mensen gewond geraakt. Volgens de Saoedische autoriteiten waren onder meer burgerdoelen en energieinstallaties in het zuiden van het land het doelwit, waarbij op meerdere plekken brand uitbrak en sommige activiteiten tijdelijk zijn stilgelegd. De aanvallen vonden plaats in en rond de steden Abha, Jazan, Najran en Khamis Mushait. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt, in het zuidoosten breekt af en toe de zon nog even door. In de loop van de dag volgt vanuit het westen een gebied met regen. Voor de regen uit wordt het in het zuidoosten nog warm met 20 tot 24 graden. In de regen is het slechts 15 tot 18 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
3: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.

is the train of freedom. It's about to arrive any minute now.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen.
1: De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is verder gedaald. Blijkt uit het internationale PISA-onderzoek dat in 2025 werd uitgevoerd. Bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. Aan het onderzoek deden ruim 6.600 leerlingen van 177 scholen in Nederland mee.
2: Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met ballistische raketten, waarbij volgens de autoriteiten minstens 2 doden en 10 gewonden vielen. Onder de getroffen doelen zijn een appartementencomplex, een school, een trein, een zorginstelling en magazijnen. Tegelijkertijd hebben Oekraïnse drones civiele infrastructuur bij de rivier de Wolga in Rusland beschadigd, waarbij ook in Saratov gewonden vielen. De gemeente Amsterdam heeft een prullenbak midden op een zebrapad geplaatst bij een gerenoveerde rotonde in het noorden van de stad. Volgens de gemeente gebeurt dit tijdelijk, omdat er op dit moment geen paaltjes op voorraad zijn. Binnenkort wordt de prullenbak vervangen door een paaltje. Bij aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië zijn vanochtend 73 mensen gewond geraakt. Volgens de Saoedische autoriteiten waren energieinstallaties en burgerdoelen in steden als Abha, Jazan, Najran en Khamis Mushaid het doelwit. Enkele energieactiviteiten in het zuiden van Saoedi-Arabië zijn tijdelijk stilgelegd na branden op meerdere locaties. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt, in het zuidoosten breekt af en toe de zon nog even door. In de loop van de dag volgt vanuit het westen een gebied met regen. Voor de regen uit wordt het in het zuidoosten nog warm met 20 tot 24 graden. In de regen is het slechts 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

achterstand van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is verder gedaald. Blijkt uit het internationale PISA-onderzoek dat in 2025 werd uitgevoerd. Bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. In totaal deden ruim 6600 leerlingen van 177 scholen in Nederland mee aan het onderzoek. Hendrik Ido Ambacht heeft de naam van de kade, die was vernoemd naar oud-burgemeester Herman J., gewijzigd in Lage Kade. De wijziging volgt op zijn veroordeling in juli tot een jaar celstraf voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Inwoners konden 6 weken bezwaar maken, maar niemand deed dat volgens de gemeente. De gemeente Amsterdam heeft een prullenbak midden op een zebrapad geplaatst bij een gerenoveerde rotonde in het noorden van de stad. Volgens de gemeente is dit bewust gedaan omdat er tijdelijk geen paaltjes op voorraad waren. De prullenbak wordt op korte termijn vervangen door een paaltje. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met ballistische raketten, nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner de stad hadden verlaten. Bij de aanvallen zijn zeker 2 doden en 10 gewonden gevallen. En meerdere gebouwen, zoals een appartementencomplex, een school en een zorginstelling, zijn getroffen. Ook voerde Polen luchtruimbewakingsoperaties uit en beschadigde Oekraïnse droneaanvallen civiele infrastructuur in Rusland. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt. In het zuidoosten breekt af en toe de zon nog even door. In de loop van de dag volgt vanuit het westen een gebied met regen. Voor de regen uit wordt het in het zuidoosten nog warm met 20 tot 24 graden. In de regen is het slechts 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Een groot deel van het openbaar vervoer in Nederland ligt morgen stil door een 24 uur durende staking die is uitgeroepen door vakbond FNV. Onder meer medewerkers van de NS en het stads- en streekvervoer doen mee, met als gevolg dat vrijwel geen trein rijden en het aanbod bij streekvervoerders afhankelijk is van de vervoerder. Ook in andere sectoren worden komende dagen acties gehouden. Het Nautilus College in Almere is vandaag de hele dag gesloten vanwege een onveilige situatie. De School voor Voortgezet Speciaal Onderwijs heeft leerlingen gevraagd thuis te blijven. Volgens het schoolbestuur is het besluit genomen na overleg met de directie en de politie die de situatie in de gaten houdt. Ouders die vermoeden dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten, kunnen vanaf vandaag terecht bij een landelijke telefonische hulplijn van het hulpplatform Keerpunt. Het platform biedt anonieme hulp en advies aan ouders en naasten die zich zorgen maken om criminaliteit en uitbuiting. De telefonische hulp komt nadat bleek dat er veel behoefte is aan direct contact naast de bestaande online chat. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinales van de US Open bereikt, na een wedstrijd van 5 uur en 13 minuten, waarmee hij de top 4 van langste partijen ooit in New York binnenkwam. Alleen wedstrijden in 2024, 1992 en 2022 duurden langer. Zijn volgende tegenstander is de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt. In het zuidoosten breekt af en toe de zon nog even door. In de loop van de dag volgt vanuit het westen een gebied met regen. Voor de regen uit wordt het in het zuidoosten nog warm met 20 tot 24 graden. In de regen is het slechts 15 tot 18 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
0: It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Een middelbare school voor voortgezet speciaal onderwijs in Almere is de hele dag gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie. De beslissing tot sluiting is genomen na overleg tussen de schooldirectie, het schoolbestuur en de politie. Ouders en verzorgers worden later verder geïnformeerd, terwijl de politie de situatie in de gaten houdt. Een groot deel van het openbaar vervoer in Nederland ligt morgen stil door een 24-uur staking van medewerkers van onder meer de Nederlandse spoorwegen en het stads- en streekvervoer. De staking is aangekondigd door vakbond FNV vanwege bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Nederlandse spoorwegen laten weten dat alleen de Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp blijft rijden. Uit het Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer zijn in de vroege ochtend 2 schilderijen gestolen. De daders namen eerst 4 schilderijen mee, maar 2 ervan werden later in de tuin van het museum teruggevonden. De totale waarde van de 4 werken wordt geschat op 9 miljoen euro. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind mogelijk betrokken is bij criminele activiteiten, kunnen vanaf vandaag hulp krijgen via een speciaal telefoonnummer van hulpplatform Keerpunt. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die advies of begeleiding willen bij vermoedens van criminaliteit of criminele uitbuiting. Er is veel behoefte aan telefonische hulp naast de bestaande online chat van Keerpunt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Overwegend bewolkt. In het zuidoosten breekt af en toe de zon nog even door. In de loop van de dag volgt vanuit het westen een gebied met regen. Voor de regen uit wordt het in het zuidoosten nog warm met 20 tot 24 graden. In de regen is het slechts 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Duitse politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienet. De arrestatie vond plaats bij Weisweiler, rond 20 kilometer van de Nederlandse grens bij Limburg. In zijn woning in Noord-Rijn-Westfalen werden volgens Duitse media springstoffen gevonden. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen, vanwege verborgen data in een zogenoemde datakluis. De groep vermoedt dat bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal is achtergehouden of verduisterd. Ook sommige ondernemers zijn bij de aangifte aangesloten. Uit het Musée Renoir in het zuiden van Frankrijk zijn vanochtend vroeg twee schilderijen van Renoir gestolen. Twee dieven namen eerst vier schilderijen mee, maar lieten er twee achter tijdens hun vlucht. Volgens Franse media gaat het om de werken Madame Colonna Romano en Jonge Vrouw bij de Put. Ouders die vermoeden dat hun kind betrokken is bij criminaliteit, kunnen vanaf nu terecht bij een speciale telefonische hulplijn van hulpplatform Keerpunt. De lijn is bedoeld voor advies en begeleiding en is gericht op zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting. Uit eerder onderzoek van Keerpunt bleek dat de behoefte aan telefonisch contact onder ouders groot is. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanuit het westen een gebied met regen. In de regen is het slechts 15 tot 18 graden. Vanavond regent het overal, waarna het vannacht opklaart en de wind aan zee aantrekt. Woensdag breekt de zon soms door en vallen vooral 's middags buien. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
4: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
5: Radionet met een D,
4: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Duitse politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienet. De 48-jarige verdachte werd opgepakt bij een verkeerscontrole nabij Weisweiler, ongeveer 20 kilometer van de Nederlandse grens, na een klopjacht. Volgens Duitse media had de man plannen om ook in Nederland toe te slaan, onder meer in Doetinchem. Lifelines, een van de grootste bevolkingsonderzoeken van Europa, zoekt na 20 jaar nieuwe deelnemers. Sinds 2006 volgen ruim 167.000 inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hun gezondheid via dit grootschalige onderzoek. Nieuwe deelnemers moeten 40 jaar of jonger zijn, wonen in het noorden en familie hebben die al meedoet. Uit het Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk zijn vanochtend vroeg twee schilderijen van Renoir gestolen. Twee dieven namen eerst vier werken mee, maar lieten er tijdens hun vlucht twee achter in de museumtuin. De waarde van de vier schilderijen wordt geschat op 9 miljoen euro. Gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal hebben vorige maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen, vanwege verborgen data in een datakluis. Zij beschuldigen de ambtenaren van het achterhouden en verduisteren van mogelijk relevant bewijsmateriaal. Ook gedupeerde ondernemers sloten zich bij de aangifte aan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanuit het westen een gebied met regen. In de regen is het slechts 15 tot 18 graden. Vanavond regent het overal, waarna het vannacht opklaart en de wind aan zee aantrekt. Woensdag breekt de zon soms door en vallen vooral 's middags buien. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Duitse politie heeft een 48-jarige man aangehouden die wordt verdacht van meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienet. De arrestatie vond plaats na een klopjacht bij een verkeerscontrole nabij Weisweiler, ongeveer 20 kilometer van de grens bij Limburg. De verdachte zou onder meer met zelfgemaakte raketten kortsluiting hebben veroorzaakt op verschillende locaties en had volgens bronnen ook plannen in Nederland. Lifelines, een van de grootste bevolkingsonderzoeken van Europa, zoekt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers. Het project volgt sinds 2006 de gezondheid van ruim 167.000 inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe. Nieuwe deelnemers moeten 40 jaar of jonger zijn, in het noorden wonen en familie hebben die al meedoet. Demonstranten hebben het gebouw van de Tweede Kamer beklad rond het vragenuurtje. Twee mensen zijn aangehouden en het hele Kamergebouw is tijdelijk afgesloten geweest. Bezoekers mochten wel naar buiten, maar niet naar binnen. Kamerleden konden het gebouw nog wel betreden via de fietsenstalling en de parkeergarage. Feyenoord begint de groepsfase van de Champions League met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona. De wedstrijd tussen de Nederlandse en de Spaanse kampioen start om 6:45 s'avonds. Frenkie de Jong is bij Barcelona nog niet inzetbaar door een knieblessure, maar zijn herstel verloopt volgens de club naar wens. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanuit het westen een gebied met regen. In de regen is het slechts 15 tot 18 graden. Vanavond regent het overal, waarna het vannacht opklaart en de wind aan zee aantrekt. Woensdag breekt de zon soms door en vallen vooral 's middags buien. Tot zover het nieuws op je radio.
0: In mono of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het gebouw van de Tweede Kamer is beklad door demonstranten rond het vragenuurtje. Twee mensen zijn aangehouden en het gebouw werd tijdelijk afgesloten, waarbij alleen Kamerleden via de fietsenstalling en parkeergarage naar binnen konden. De publieke tribune werd ontruimd na herhaald geschreeuw door actievoerders. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Zo heeft minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meegedeeld aan de omroep. Het gaat om een voorgenomen besluit waar de omroep nog op mag reageren, waarna het definitief kan worden. Volgens de minister zijn er drie wettelijke gronden om in te grijpen, waaronder sancties en onvoldoende samenwerking. Vanaf deze maand betalen duizenden treinreizigers mogelijk het volle tarief voor een abonnement nadat het Nederland-ticket is verlopen. Het abonnement, dat deze zomer nog €49 per maand kostte, wordt sinds de eerste dag van september afgeboekt voor €127,95 per maand. Zo'n 75.000 mensen hebben het abonnement nog. Kamerleden willen opheldering over een Syrische man van 18 jaar, die sinds 4 jaar in Nederland is en 114 politieregistraties op zijn naam heeft. De man zit nu vast op verdenking van een gewelddadige overval in Amsterdam. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven en verwees naar een aankomend debat met de minister van Asiel. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanuit het westen een gebied met regen. In de regen is het slechts 15 tot 18 graden. Vanavond regent het overal, waarna het vannacht opklaart en de wind aan zee aantrekt. Woensdag breekt de zon soms door en vallen vooral 's middags buien. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Europese landen hebben felle kritiek geuit op het eerbetoon aan de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic bij zijn begrafenis. Mladic werd met militaire eer begraven in Servië in aanwezigheid van hoge functionarissen, terwijl hij in 1917 werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdaden. Bosnië heeft vanwege de kwestie 2 Servische diplomaten uitgezet. De Goudse Waarde, een middelbare school in Gouda, heeft na de zomervakantie strengere kledingregels ingevoerd, waarbij onder meer trainingspakken, joggingbroeken en sportbroekjes niet meer zijn toegestaan. De maatregelen zorgen voor discussie onder scholieren, ouders en in de lokale politiek. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie de tijd om hun kleding aan te passen. Duizenden treinreizigers met het Nederland-ticket betalen sinds deze maand mogelijk onbedoeld het volle tarief voor hun abonnement. Het aantal gebruikers van het abonnement steeg door de kortingsactie van ongeveer 43.000 naar ongeveer 400.000 en is nu gezakt naar 75.000. Sinds 1 september geldt weer het reguliere tarief van €127,95 per maand. Kamerfracties hebben opheldering gevraagd over een Syriër van 18 jaar die sinds 4 jaar in Nederland is en 114 politieregistraties op zijn naam heeft. De man zit vast op verdenking van een gewelddadige overval in Amsterdam. Staatssecretaris Van Brugge kon tijdens het vragenuur weinig antwoorden geven en verwees naar een aankomend debat met de minister. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In de loop van de avond al droog. In het oosten gebeurt dit aan het einde van de avond pas. 'S Nachts trekken vervolgens enkele buien uit het noordwesten over. Het koelt verder af naar 11 tot 13 graden. Woensdag begint met harde wind. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus

0: Your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Goudse Waarde, een middelbare school in Gouda, heeft na de zomervakantie strengere kledingregels ingevoerd, waarbij onder meer trainingspakken, joggingbroeken en sportbroekjes niet meer zijn toegestaan. De maatregelen zorgen voor discussie onder scholieren, ouders en in de lokale politiek. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie de tijd om hun kleding aan te passen. Europese landen hebben felle kritiek geuit op het eerbetoon aan de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic bij zijn begrafenis. Mladic werd met militaire eer begraven in Servië in aanwezigheid van hoge functionarissen, terwijl hij in 1917 werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdaden. Bosnië heeft vanwege de kwestie 2 Servische diplomaten uitgezet. Kamerfracties hebben opheldering gevraagd over een Syriër van 18 jaar die sinds 4 jaar in Nederland is en 114 politieregistraties op zijn naam heeft. De man zit vast op verdenking van een gewelddadige overval in Amsterdam. Staatssecretaris Van Brugge kon tijdens het vragenuur weinig antwoorden geven en verwees naar een aankomend debat met de minister. Duizenden treinreizigers met het Nederland-ticket betalen sinds deze maand mogelijk onbedoeld het volle tarief voor hun abonnement. Het aantal gebruikers van het abonnement steeg door de kortingsactie van ongeveer 43.000 naar ongeveer 400.000 en is nu gezakt naar 75.000. Sinds 1 september geldt weer het reguliere tarief van €127,95 per maand. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In de loop van de avond al droog. In het oosten gebeurt dit aan het einde van de avond pas. 'S Nachts trekken vervolgens enkele buien uit het noordwesten over. Het koelt verder af naar 11 tot 13 graden. Woensdag begint met harde wind. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: stellen maar aan mijn dag.
1: Wel.
0: Nee, echt niet, serieus niet.
1: Wel.
0: Nee, echt niet, serieus niet. Het is echt mijn dag niet, serieus niet, echt niet.
1: Wel.
0: Nee, echt niet.
1: Mijn dag.
0: Wel. Het is mijn dag.
2: Je hebt ons gevonden. Gevonden. Het station met de hits.
3: Hits Power FM.
2: Hits Power FM.

0: right back.
1: Dus op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Kamerfracties hebben opheldering gevraagd over een Syriër van 18 jaar, die sinds 4 jaar in Nederland is en 114 politieregistraties op zijn naam heeft. De man zit vast op verdenking van een gewelddadige overval in Amsterdam. Staatssecretaris Van Brugge kon tijdens het vragenuur weinig antwoorden geven en verwees naar een aankomend debat met de minister. Duizenden treinreizigers met het Nederland-ticket betalen sinds deze maand mogelijk onbedoeld het volle tarief voor hun abonnement. Het aantal gebruikers van het abonnement steeg door de kortingsactie van ongeveer 43.000 naar ongeveer 400.000 en is nu gezakt naar 75.000. Sinds 1 september geldt weer het reguliere tarief van €127,95 per maand. De Goudse Waarde, een middelbare school in Gouda, heeft na de zomervakantie strengere kledingregels ingevoerd, waarbij onder meer trainingspakken, joggingbroeken en sportbroekjes niet meer zijn toegestaan. De maatregelen zorgen voor discussie onder scholieren, ouders en in de lokale politiek. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie de tijd om hun kleding aan te passen. Europese landen hebben felle kritiek geuit op het eerbetoon aan de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic bij zijn begrafenis. Mladic werd met militaire eer begraven in Servië in aanwezigheid van hoge functionarissen, terwijl hij in 1917 werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdaden. Bosnië heeft vanwege de kwestie 2 Servische diplomaten uitgezet. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In de loop van de avond al droog. In het oosten gebeurt dit aan het einde van de avond pas. 'S Nachts trekken vervolgens enkele buien uit het noordwesten over. Het koelt verder af naar 11 tot 13 graden. Woensdag begint met harde wind. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Hasta luego.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw gedaald, blijkt uit het internationale PISA-onderzoek van 2025. Een groot deel van de jongeren heeft een zwakke leesvaardigheid. En vooral onder VMBO-leerlingen zijn de problemen groot. Het ministerie komt in het najaar met een actieplan om basisvaardigheden te verbeteren. De PVV heeft een wetsvoorstel ingediend dat gedragsregels, een landelijk beroepsregister, extern toezicht en boetes voor makelaars beoogt. Het voorstel komt na honderden klachten over misstanden in de makelaardij, waaronder vriendjespolitiek en gebrek aan toezicht. Brancheorganisaties reageren positief op het wetsvoorstel. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veule van 2 weken oud dood teruggevonden in de wei. Het dier vertoonde verwondingen, waaronder een schotwond. De eigenaresse heeft aangekondigd aangifte te doen. De Israëlische premier Netanyahu is volgens 2 journalisten van de krant Haaretz 1,5 week voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 persoonlijk gewaarschuwd voor een grote dreiging van Hamas, maar deelde die informatie niet met de inlichtingendiensten. De waarschuwing kwam volgens de auteurs via de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu ontkent dat dit telefoongesprek heeft plaatsgevonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In de loop van de avond al droog. In het oosten gebeurt dit aan het einde van de avond pas. 'S Nachts trekken vervolgens enkele buien uit het noordwesten over. Het koelt verder af naar 11 tot 13 graden. Woensdag begint met harde wind. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
1: Hits Power FM.

0: je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw gedaald, blijkt uit het internationale PISA-onderzoek van 2025. Een groot deel van de jongeren heeft een zwakke leesvaardigheid. En vooral onder VMBO-leerlingen zijn de problemen groot. Het ministerie komt in het najaar met een actieplan om basisvaardigheden te verbeteren. De PVV heeft een wetsvoorstel ingediend dat gedragsregels, een landelijk beroepsregister, extern toezicht en boetes voor makelaars beoogt. Het voorstel komt na honderden klachten over misstanden in de makelaardij, waaronder vriendjespolitiek en gebrek aan toezicht. Brancheorganisaties reageren positief op het wetsvoorstel. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen van 2 weken oud dood teruggevonden in de wei. Het dier vertoonde verwondingen, waaronder een schotwond. De eigenaresse heeft aangekondigd aangifte te doen. De Israëlische premier Netanyahu is volgens 2 journalisten van de krant Haaretz 1,5 week voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 persoonlijk gewaarschuwd voor een grote dreiging van Hamas, maar deelde die informatie niet met de inlichtingendiensten. De waarschuwing kwam volgens de auteurs via de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu ontkent dat dit telefoongesprek heeft plaatsgevonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In de loop van de avond al droog. In het oosten gebeurt dit aan het einde van de avond pas. 'S Nachts trekken vervolgens enkele buien uit het noordwesten over. Het koelt verder af naar 11 tot 13 graden. Woensdag begint met harde wind. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw gedaald, blijkt uit het internationale PISA-onderzoek van 2025. Een groot deel van de jongeren heeft een zwakke leesvaardigheid. En vooral onder VMBO-leerlingen zijn de problemen groot. Het ministerie komt in het najaar met een actieplan om basisvaardigheden te verbeteren. De PVV heeft een wetsvoorstel ingediend dat gedragsregels, een landelijk beroepsregister, extern toezicht en boetes voor makelaars beoogt. Het voorstel komt na honderden klachten over misstanden in de makelaardij, waaronder vriendjespolitiek en gebrek aan toezicht. Brancheorganisaties reageren positief op het wetsvoorstel. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen van 2 weken oud dood teruggevonden in de wei. Het dier vertoonde verwondingen, waaronder een schotwond. De eigenaresse heeft aangekondigd aangifte te doen. De Israëlische premier Netanyahu is volgens 2 journalisten van de krant Haaretz 1,5 week voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 persoonlijk gewaarschuwd voor een grote dreiging van Hamas, maar deelde die informatie niet met de inlichtingendiensten. De waarschuwing kwam volgens de auteurs via de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu ontkent dat dit telefoongesprek heeft plaatsgevonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In de loop van de avond al droog. In het oosten gebeurt dit aan het einde van de avond pas. 'S Nachts trekken vervolgens enkele buien uit het noordwesten over. Het koelt verder af naar 11 tot 13 graden. Woensdag begint met harde wind. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw gedaald, blijkt uit het internationale PISA-onderzoek van 2025. Een groot deel van de jongeren heeft een zwakke leesvaardigheid. En vooral onder VMBO-leerlingen zijn de problemen groot. Het ministerie komt in het najaar met een actieplan om basisvaardigheden te verbeteren. De PVV heeft een wetsvoorstel ingediend dat gedragsregels, een landelijk beroepsregister, extern toezicht en boetes voor makelaars beoogt. Het voorstel komt na honderden klachten over misstanden in de makelaardij, waaronder vriendjespolitiek en gebrek aan toezicht. Brancheorganisaties reageren positief op het wetsvoorstel. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veule van 2 weken oud dood teruggevonden in de wei. Het dier vertoonde verwondingen, waaronder een schotwond. De eigenaresse heeft aangekondigd aangifte te doen. De Israëlische premier Netanyahu is volgens 2 journalisten van de krant Haaretz 1,5 week voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 persoonlijk gewaarschuwd voor een grote dreiging van Hamas, maar deelde die informatie niet met de inlichtingendiensten. De waarschuwing kwam volgens de auteurs via de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu ontkent dat dit telefoongesprek heeft plaatsgevonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In de loop van de avond al droog. In het oosten gebeurt dit aan het einde van de avond pas. 'S Nachts trekken vervolgens enkele buien uit het noordwesten over. Het koelt verder af naar 11 tot 13 graden. Woensdag begint met harde wind. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
1: Babes.
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
8: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw gedaald, blijkt uit het internationale PISA-onderzoek van 2025. Een groot deel van de jongeren heeft een zwakke leesvaardigheid. En vooral onder VMBO-leerlingen zijn de problemen groot. Het ministerie komt in het najaar met een actieplan om basisvaardigheden te verbeteren. De PVV heeft een wetsvoorstel ingediend dat gedragsregels, een landelijk beroepsregister, extern toezicht en boetes voor makelaars beoogt. Het voorstel komt na honderden klachten over misstanden in de makelaardij, waaronder vriendjespolitiek en gebrek aan toezicht. Brancheorganisaties reageren positief op het wetsvoorstel. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen van 2 weken oud dood teruggevonden in de wei. Het dier vertoonde verwondingen, waaronder een schotwond. De eigenaresse heeft aangekondigd aangifte te doen. De Israëlische premier Netanyahu is volgens 2 journalisten van de krant Haaretz 1,5 week voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 persoonlijk gewaarschuwd voor een grote dreiging van Hamas, maar deelde die informatie niet met de inlichtingendiensten. De waarschuwing kwam volgens de auteurs via de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu ontkent dat dit telefoongesprek heeft plaatsgevonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In de loop van de avond al droog. In het oosten gebeurt dit aan het einde van de avond pas. 'S Nachts trekken vervolgens enkele buien uit het noordwesten over. Het koelt verder af naar 11 tot 13 graden. Woensdag begint met harde wind. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.